0: 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Dit is de muziek van

0: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 3 uur. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Madonna is bezig met haar optreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakt deel uit van het World Pride Music Festival. Madonna verraste de Nederlandse fans afgelopen week al met haar komst. Ze plaatste een bericht op social media waarin ze in het Nederlands zegt: ik heb iets waarover ik wil praten. In de AFAS Live is ook een onverwachts gastoptreden van Kylie Minogue. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de 2 piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. Op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping. Er ontplofte een gasfles in een tent en die is in vlammen opgegaan. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar toegesnelde campinggasten begonnen meteen met emmers water te blussen. Vanwege de droogte was de brandweer snel met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand op Texel raakte niemand gewond. En de Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij is vooral bekend van de serie The Sopranos, waarin hij de rol van Big Pussy speelde. De dood van Big Pussy wordt gezien als een van de meest gedenkwaardige scènes uit de Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas, Mickey Blue Eyes en Carlito's Way. En hij had een kleine rol in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer dan van Weer Online. Er staat nauwelijks wind en het koelt flink af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen volop zon en doordat de wind naar het oosten draait wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 4 uur. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1/2 uur op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar optreden al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album Confessions on a Dance Floor 2. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussenstel in Delfsblauw. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. In Peru zijn 11 Europese toeristen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Ze komen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ook de twee piloten hebben het niet overleefd. Nadat het toestel was neergestort, vloog het in brand. Het vliegtuig maakte een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het Peruaanse landschap die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekken. De oorzaak van de crash is niet bekend. En in de duinen op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar toegesnelde campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. Vanwege de droogte was de brandweer snel met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand op Texel raakte niemand gewond. Het weer dan van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Overdag volop zon en door de oostenwind wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Bij een schietpartij bij een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere slachtoffers gevallen. Maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat er zeker 3 doden zijn en 2 gewonden. Ook de schutter zou zijn omgekomen. De schietpartij was in Twin Falls, maar de aanleiding is nog niet bekend. Het fastfoodrestaurant was nog maar net een week open. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn duizenden jaren oude tekeningen in het landschap die jaarlijks 100.000 bezoekers trekken. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. En zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1:30 op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar komst al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album, Confessions on the Dance Floor 2. Het weer dan, van weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL. Elke keer.

0: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort en daarbij zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. Naast de twee piloten zijn er toeristen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ze maakten een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van duizenden jaren oude tekeningen in het Peruaanse woestijnlandschap. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen, maar werd tegengehouden waarna de bom ontplofte. Mogelijk wilde ze een aanslag plegen, want in het restaurant zou een hoge Russische militair zitten die zijn verjaardag vierde. In de duinen op Texel heeft gisteravond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. De brandweer was er snel bij om het vuur helemaal uit te krijgen. Er raakte niemand gewond. Zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. En ze had haar komst al via Instagram aangekondigd. Madonna trad ongeveer een half uur op. En nam ze ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
8: Hey. De Bijbelse Kermis van 7 tot en met 11 augustus. Met op het Wapenplein spetterende optredens van onder meer Jungle Wagner, Jeffrey Hazen, Justin de Wild, Jacques Her, Rutger van Barneveld en Henk Wijngaard. 5 dagen feest voor jong en oud. Reserveer je kaarten op hetwapenvanbemmel.nl. Kermis, vier je op het Wapenplein bij het Wapen van Bemmel.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
12: Dit is de muziek

0: Oscar Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 13:30.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl.

0: dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend komt regionaal nog wat hoge bewolking voor. Later schijnt de zon uitbundig en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wordt het volop zomers en door de oostenwind weer erg warm. Met maxima van 26 graden in het noorden tot tropisch warm in het zuiden, 30 of 31 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm.
0: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Van school

0: of doneer.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi. Radio
3: NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar
3: evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
7: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
6: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
7: 7 uur.
5: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen een vliegtuigje dat een toeristische trip maakte neerstortte. In het toestel zaten naast 2 bemanningsleden 11 vakantiegangers. Allemaal uit Europa, maar niet uit Nederland. De groep maakte een excursie naar de Nazca-lijnen, de mysterieuze lijn in het landschap van Peru. Amerika stond al klaar om Iran aan te vallen, maar president Trump heeft de operatie afgeblazen. Een aantal landen zou gevraagd hebben de aanvallen uit te stellen en te wachten op een akkoord over de Straat van Hormuz en de atoomplannen van Iran. Of er als schot in een akkoord zit, vertelde Trump er niet bij. Er waren vannacht 2 branden in de buurt van Os en de politie zoekt uit of ze iets met elkaar te maken hebben. De eerste brand was in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in brand, meldt Omroep Brabant. En de andere brand was daar vlakbij, in Geffen. Daar werd een loods verwoest en ook daar stond een veegwagen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Zoals gebruikelijk liet ze het publiek wachten, want ze kwam een uur te laat het podium op. Madonna zong ongeveer een half uur en er was ook nog een gastoptreden van Kylie Minogue. Woensdag had Madonna haar optreden al aangekondigd via Instagram. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
11: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: Net zo makkelijk retour.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Radio NL.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 vanuit de Duitse grens naar Groningen bij Oudeschans bij 245.1. Controle op de A16, Belgische grens Breda bij knooppunt Galder bij 66.4. En controle op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij Heerlen Noord bij 18.9.
7: Dit is de muziek van Radio.

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
3: En de

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
3: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: Vanochtend komt regionaal nog wat hoge bewolking voor. Later schijnt de zon uitbundig en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wordt het volop zomers en door de oostenwind weer erg warm. Met maxima van 26 graden in het noorden tot tropisch warm in het zuiden, 30 of 31 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm.
3: NL. Radio NL.

0: eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
1: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, nee.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
10: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Radio N.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
16: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
15: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
16: 8 uur.
14: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het Nationaal Monument op de Dam is beklad. Op de muur is de tekst Stop the Human Traffic gekalkt, plus een doodshoofd en de woorden Wake Up. Wie erachter zit is niet duidelijk. De politie heeft de dam afgezet en onderzoekt de zaak. Het monument werd in mei ook al beklad, toen als protest tegen de toestand in Gaza. Op een campingpark in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand. Meerdere caravans en woonwagens staan in lichte laaien. Er zijn geen gewonden. Op het park woont een groep stadsnomaden met toestemming van de gemeente. Om de paar jaar moeten ze naar een andere plek. De politie in Brabant onderzoekt twee branden in Os en omgeving. De eerste brand was vannacht in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in lichte laaien. Die waren niet meer te redden, meldt Omroep Brabant. Een half uur later was het raak in Geffen, dat is in de buurt. Daar vloog een loods in brand. In Peru is een vliegtuigje met toeristen gecrashed. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ze maakten een vlucht om de Nazca-lijnen te bekijken. De bekende tekeningen in het landschap die alleen vanuit de lucht te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
23: Radio NL.
24: Verkeersinformatie.
25: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4 richting Den Haag bij hectometerpaal 8,6. Op de A12 richting Utrecht bij 75,0. En op de A27 richting Utrecht bij 112,6.
23: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Met op het Wapenplein spetterende optredens van onder meer Django Wagner, Jeffrey Hazen, Justin de Wild, Jacques Herp, Rutger van Barneveld en Henk Wijngaard. 5 dagen feest voor jong en oud. Reserveer je kaarten op hetwapenvanbemmel.nl. Kermis vier je op het Wapenplein bij het Wapen van Bemmel.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. Editie ooit. 4 dagen muziek, cross, trek, kermis en camping. Optredens van Mooi Wark, We

En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Hulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend schijnt de zon volop en loopt de temperatuur heel snel op. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden tot tropisch warm in het zuiden. Denk dan aan 30 of 31 graden. En daar bestaat een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen.
1: Radio NL.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De zon.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
12: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
11: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
12: 9 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Onbekenden hebben het Nationaal Monument op de Dam beklad met verf. Er staan teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Ook is er een blauwe doodskop opgeschilderd. De politie heeft het monument afgezet met linten en onderzoekt de zaak. In mei werd het Nationaal Monument ook al beklad en dat had met Gaza te maken. De brand op een campingpark in het westelijk havengebied van Amsterdam is onder controle. 7 caravans zijn verwoest, voor de bewoners wordt opvang gezocht. Op het terrein wonen stadsnomaden, dat mag van de gemeente. En om de paar jaar moeten ze van plek wisselen. In de buurt van Veghel zijn 4 inzittenden van een auto gewond geraakt. Vermoedelijk na een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Auto knalde op een provinciale weg tegen bomen. Op de plaats van het ongeluk stond ook een andere auto en die is door de politie meegenomen. Kylie Minogue heeft op Instagram iedereen bedankt die bij haar optreden gisteren in Amsterdam was. Het was een verrassing dat ze langskwam. Tijdens het optreden van Madonna op het World Pride Music Festival stond ze ineens op het podium en zong ze een paar nummers mee. Van Madonna was al bekend dat ze vannacht zou optreden. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Afvoer verstopt of rioolproblemen?
7: Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
20: En door
21: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
22: Radio NL.
23: Verkeersinformatie.
24: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,0. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,7. En op de A58 Breda richting Tilburg bij 57,4.
25: Dit is de muziek van...

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 1:30.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk Jonge Goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
2: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
1: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
9: Radio N.
10: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
14: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
13: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
14: 10 uur.
12: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Er zijn twee mensen opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam vannacht. Het zijn een man uit Hoofddorp en een Pool. Ze hadden apart van elkaar teksten op het monument geschreven. De eerste werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen ze met hem bezig waren, zagen ze dat de Pool iets met lippenstift op het monument schreven. Een brand op een camping voor stadsnomaden in Amsterdam is onder controle. Van de 7 caravans is niks meer over. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand valt niks te zeggen. En volgens de politie was het vuur zo fel dat waarschijnlijk alle sporen zijn vernietigd. In de buurt van Veghel zijn 4 gewonden gevallen toen de auto waarin ze zaten tegen bomen knalde. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van de 4 inzittenden zijn zwaar gewond. Bij de plek van het ongeluk stond een andere auto en die is door de politie meegenomen. Hongarije heeft de enige kerncentrale die het land heeft stilgelegd. Heeft te maken met het waterpeil in de Donau. Door de extreem lage waterstand is er te weinig koelwater. Het is voor het eerst in ruim 40 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. Hongarije moet nu stroom importeren, wat duurder is. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
19: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
24: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
25: En door
26: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
27: Radio NL.
28: Verkeersinformatie.
29: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,7. Op de A30 Ede richting Barneveld bij 16,2. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,2.
27: Dit is de muziek van Radio NL.
30: Elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk, het hoeft niet zo vlug.
27: Radio

0: Festus.
1: Met op het Wapenplein spetterende optredens van onder meer Jungle Wagner, Jeffrey Hazen, Justin de Wild, Jacques Herp, Rutger van Barneveld en Henk Wijngaard. 5 dagen feest voor jong en oud. Reserveer je kaarten op hetwapenvanbemmel.nl. Kermis, vier je op het Wapenplein bij het Wapen van Bemmel.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
5: 13 tot en met 16 augustus. Boom!

0: En Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest. En neem het hele gezin mee op avontuur.
5: Radio NL.
6: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
6: Evenemententerrein in Roden.
7: De zon.
6: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
10: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
9: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
10: 11 uur.
8: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. FIFA-baas Infantino was van plannen met zijn omstreden investeringsplan zijn eigen salaris te vertienvoudigen naar 30 miljoen per jaar. Heeft de Britse krant The Times gehoord van anonieme bronnen. Maar het plan sneuvelde onder druk van alle kritiek vanuit de voetbalwereld. Infantino heeft zelf toch niet op het debacle gereageerd. De natuurbranden in de buurt van Athene breiden zich uit. Het vuur is nog maar een paar kilometer van Megara, een stad met 20.000 inwoners. Door een felle wind wordt de brand aangewakkerd. En op het eiland Kefalonia woedt ook een brand, maar daar worden geen dorpen bedreigd. En de bosbranden op Kreta zijn zo goed als uit. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht beklad en daarvoor zijn twee mensen opgepakt. De een is een man uit Hoofddorp die op heterdaad werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen die agenten op collega's zaten te wachten, zagen ze een Pool iets met lippenstift op het monument schrijven. En hij zit ook vast. De politie is tevreden over hoe het er gisteren aan toe ging tijdens de Canal Parade. Er waren geen grote incidenten tijdens de botentocht en ook niet bij de feesten na afloop. Wel waren er enkele pro-Palestina-demonstraties waarbij de politie moest ingrijpen. Een actievoerder die geen ID kon laten zien is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
17: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
18: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
19: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
20: Radio NL.
21: Verkeersinformatie.
22: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,5. Op de A27 Gorkum richting Almere bij 81,6. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,2.
20: Dit is de muziek van Radio NL.
23: Elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uw werk, het hoeft niet zo vlug.
20: Radio NL.

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
3: Hey.

0: Fietsenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Fietsenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Fietsen-app.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Media Markt.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Dit is Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
5: Radio NL.
4: Weerbericht.
6: Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. Het wordt 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tot tropisch warm in het zuiden van het land, 30 of 31 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Vanavond is het nog lang zonnig en warm.
4: NL. Radio NL.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
3: Dus ik mis je als je hier niet bent.
2: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
12: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
11: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
12: 12 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het monument op de Dam ziet er weer netjes uit. Schoonmakers hebben de verf eraf gepoetst. Vannacht werd het monument twee keer beklad. Eerst door een man het hoofddorp en daarna door een pol die er met lippenstift wat op schreef. Er stonden teksten op als Stop the Human Traffic en een tekening van een doodshoofd. Het investeringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino rond het WK voetbal had vooral zijn eigen bankrekening moeten spekken, zeggen anonieme bronnen tegen de Britse krant The Times. Hij mikte op een salaris van 30 miljoen euro per jaar. Dat is 10 keer zoveel als nu. Het plan sneuvelde en de vraag is nu of Infantino wel aan kan blijven. Vannacht is brand geweest bij een flat in de Zwolse wijk Holtenbroek. Het vuur was zo heftig dat 16 appartementen moesten worden ontruimd. Er zijn geen gewonden. Politie houdt rekening met brandstichting. Buiten de flat zou een berg afval zijn aangestoken, waarna de vlammen oversloegen. Gehoopt wordt dat getuigen meer kunnen vertellen. Een opmerkelijk record gisteren bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. Nog nooit werd er zoveel confetti in 1 minuut de lucht ingeschoten. Maar liefst 185 kilo. En dat is goed voor een plek in het Guinness recordboek. De berg confetti ging de lucht in na een optreden van Bebe Rexha. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden.
15: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
16: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
17: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groener wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
18: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
19: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
20: Ping, ping, ping, ping, ping.
19: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
21: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
22: En door...
23: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
24: Radio NL.
25: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Je hebt wel vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A7 richting Hoorn. Tussen Bresanddijk en Den Oever is de weg dicht. Dat komt door een paard op de weg. Verder oponthoud door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar duurde er 10 minuten langer over. En tot slot de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Voor Seroskerken heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 en Meloord richting Joure bij hectometerpaal 289,3. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,7.
26: Dit is de muziek van

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 1:30.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
11: Radio NL.
10: Weerbericht.
12: Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. Het wordt 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden, tot tropisch warm in het zuiden van het land, 30 of 31 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting. Vanavond is het nog lang zonnig en warm.
10: Radio NL.
13: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols.

0: korte ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: De makkelijke tour.
1: Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
6: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
5: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
6: 1 uur.
4: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het aantal mensen dat de oversteek van Marokko naar het Spaanse Ceuta niet heeft overleefd, blijft oplopen. Er zijn tot nu toe 72 lichamen gevonden. Afgelopen week werd Ceuta overspoeld door tienduizenden migranten. Via de zee probeerden ze zwemmend het strand te bereiken. Dat liep dus niet voor iedereen goed af. In korte tijd waren in Assen explosies bij woningen. En dat is voor de politie reden om uit te zoeken of er een verband is. De reeks ontploffingen begon een week geleden. En steeds waren twee woningen het doelwit. Hoewel er bij één woning aan de voorkant camera's waren neergezet, ging het vannacht toch mis aan de achterkant. Op de A16 tussen Breda en de Belgische grens is een automobilist omgekomen. Zijn auto vloog bij knooppunt Galderen uit de bocht en kwam in de berm terecht, meldt Omroep Brabant. Er waren geen andere auto's in het spel. De weg is deels dicht voor onderzoek en verkeer wordt omgeleid. Een foutje van een Nederlander die met zijn auto door het Belgische Blankenbergen reed. Hij volgde zijn navigatie-app, maar daardoor kwam hij in het centrum op een trap terecht. De bestuurder van in de 70 kwam met de schrik vrij. Hoeveel schade er is aan de auto en aan de trappen wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie!
14: ANWB en gaan.
16: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
17: En door
18: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
19: Even gratis
20: containerplaatsing.
19: Radio NL.
20: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A7, Heerenveen-Hoorn, nog 10 minuutjes vertraging bij Den Oever. Ook 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk over 2 kilometer tot aan de grens. Nasleep van een ongeluk op de A16 Breda, Belgische grens, nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Galder. En een klein kwartiertje oponthoud door de grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Aken, langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Buiten bij 57.7. De A22 Beverwijk-Velzen bij knooppunt Velzen-controle bij 14.7. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Apeldoorn-Noord bij 213.2.
4: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Radio NL.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Hij is er weer! De Bijbelse Kermis van 7 tot en met 11 augustus. Met op het Wapenplein spetterende optredens van onder meer Jungle Wagner, Jeffrey Hazen, Justin de Wild, Jacques Herr, Rutger van Barneveld en Henk Wijngaard. 5 dagen feest voor jong en oud. Reserveer je kaarten op hetwapenvanbemmel.nl. Kermis, vier je op het Wapenplein bij het Wapen van Bemmel.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Autohulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. Het wordt 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden, tot tropisch warm in het zuiden van het land, 30 of 31 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting. Vanavond is het nog lang zonnig en warm.
3: Radio NL. Dit is Radio NL.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
6: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De zomer.
10: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
14: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
13: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
14: 2 uur.
12: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Met weer een paar snikhete dagen voor de boeg breidt het RIVM het Nationaal Hitteplan voor morgen en dinsdag uit naar landelijk. Vandaag geldt het alleen voor het Zuidoosten. De komende dagen kan het hier soms meer dan 35 graden worden. Het Hitteplan is een pakket advies onder meer om genoeg te drinken en extra op ouderen te letten. De leiders van meer dan 20 EU-lidstaten, waaronder Nederland, willen dat er actie wordt ondernomen tegen de situatie in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. De laatste dagen probeerden tienduizenden mensen daar zwemmend naartoe te komen. Ruim 70 overleefden dat niet. Dinsdag praten de Europese binnenlandministers over de situatie in Ceuta. Op het IJsselmeer in de buurt van Urk is brand uitgebroken op een schip. Waarschijnlijk was er eerst een explosie. De veiligheidsregio is bang dat 2 mensen in het water zijn gevallen. Ambulances, politie en brandweer zijn uitgerukt. En ook een traumahelikopter is opgeroepen, net als de reddingsbrigade. Zeker 5 mensen zijn in Indonesië om het leven gekomen door brand op een veerboot. Naar bijna 50 mensen wordt nog gezocht. Ze zijn vermoedelijk in paniek de zee ingesprongen. De boot kwam van Surabaya en was onderweg naar Makassar. Waardoor de brand uitbrak op het schip is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
20: Yes!
19: Esso, omdat elke rit telt.
21: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
23: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
24: Radio NL.
25: Verkeersinformatie.
26: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
27: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: chauffeur met de Omer, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
7: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
6: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De zon.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
15: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
14: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
15: 3 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een explosie op een zeilboot in de buurt van Urk zijn 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren in het water terechtgekomen. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wel is duidelijk dat er niet meer mensen op het schip zaten. Er wordt nog onderzocht wat de klap op de zeilboot heeft veroorzaakt. Omdat het de eerste dagen van komende week weer tropisch wordt, breidt het RIVM het Nationaal Hitteplan morgen en dinsdag uit naar landelijk. In het zuiden kan het 36 graden worden en vooral ouderen en minder gezonde mensen kunnen daar last van krijgen. Blijf genoeg drinken en span je op de heetste uren van de dag niet in, is het advies. Studenten van de Technische Universiteit in Delft hebben zilver gepakt in een Amerikaanse race met auto's die rijden op zonne-energie. In een week tijd legden ze in hun zonneauto 4000 kilometer af. Ze finishten vandaag als 2e in de stad Amarillo in Texas. De winnaars zijn een studententeam uit België. En in Gent in België heeft dagenlang een spandoek gehangen met daarop de tekst alle bruine mannen naar achteren. Het spandoek zou verwijzen naar de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Die vroeg onlangs op een festival in Gent of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Volgens een expert is het spandoek racistisch en is het nu weggehaald. Het weer van Weer Online. Lekker veel zon en zomers warm. In het zuidoosten kan het lokaal 31 graden worden. Op de stranden is het zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Zo'n beetje overal wordt het tropisch heet. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
20: En door
21: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.nl.
22: Even gratis
23: containerplaatsing. Radio NL.
24: Verkeersinformatie.
25: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 2 kilometer vanaf knooppunt Oud-Dijk met een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het al langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmuis meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Best West bij 134.3. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maarn, controle bij 75.0. En ook controle op de A50 Apeldoorn-Zolle bij Apeldoorn-Noord bij 213.2.
26: Dit is de muziek van

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. AMB en gaan.
5: Hij is er weer. De Bijbelse Kermis. Van 7 tot en met 11 augustus. Met op het Wapenplein spetterende optredens van onder meer Jungle Wagner, Jeffrey Hazen, Justin de Wild, Jacques Herb, Rutger van Barneveld en Henk Wijngaard. 5 dagen feest voor jong en oud. Reserveer je kaart op hetwapenvanbemmel.nl. Kermis. Vier je op het Wapenplein. Bij het Wapen van Bemmel.
6: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.

0: Niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, oh, nee.
0: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.

0: statiegeld is zoveel meer dan money. Lever in of doneer.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest. En neem het hele gezin mee op avontuur.
3: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
12: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
11: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
12: 4 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Athene is een ongeluk gebeurd met 2 blushelikopters. Die botsten in de lucht tegen elkaar en daarna zijn ze gecrashed. De helikopters waren bezig met het blussen van een van de grote bosbranden. Over het aantal slachtoffers is nog niks bekend. Wel zou de bemanning van één van de toestellen zijn gered. De FBI heeft in 2010 nagelaten om Joran van der Sloot te arresteren. Een Amerikaanse journaliste zegt volgens RTL dat agenten destijds meekeken toen van der Sloot in een hotel geld kreeg in ruil voor informatie over de verdwijning van Natalie Holloway. Ze grepen niet in. Niet veel later doodde van der Sloot in Peru Stephanie Flores. Israël heeft aanvallen gedaan op 3 plekken in de Gazastrook en het dodental loopt steeds verder op. Er zijn tot nu toe 11 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden zeker 3 kinderen zijn. De aanvallen zijn een paar dagen nadat Hamas had beloofd de wapens neer te leggen als Israël zich zou terugtrekken. En bij een ongeluk op de A16 tussen Breda en de Belgische grens zijn een automobilist uit Oosterhout en zijn hond omgekomen. De auto vloog bij knooppunt Gal dooruit de bocht en kwam in de berm terecht. Een andere auto werd geraakt door een brokstuk van de verongelukte wagen, maar daar raakte niemand gewond. Het weer van Weer Online. Veel zon en warm, ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
16: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
21: Oh my god.
20: Zo dus.
21: Wow.
20: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
23: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
24: En door...
25: Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
26: Radio NL.
27: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn heb je tussen Brezandijk en Den Oever een kwartier op onthoud. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 231,9. Op de A6 Joure richting Lelystad bij 282,7. En op de A15 Europort richting Rotterdam bij 56,3.
28: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Van harte welkom. De komende twee uren gaan we weer het feestje op je radio verzorgen met de grootste hits van dit moment. Verzameld in de lijst van 30.
1: Radio NL Top 30.
2: Er is week nummer 31 die achter ons ligt. En daarmee zijn alle statistieken weer bijgewerkt om er een mooie top 30 van te maken. En dat heeft erin geresulteerd dat wij tellen 12 stijgers, 10 zakkers. Er zijn er 5 blijven staan. En we gaan er 3 nieuw welkom heten in de Radio NL Top 30 van deze week. En dat gaat gebeuren op 29, 23 en de hoogste nieuwkomer op nummer 17 in de lijst. Mocht je met ons mee willen kijken om zo mee af te kunnen tellen, door te kunnen strepen

met de Radio NL Zomertour. En daar beginnen we volgende week zondagmiddag. Wel goede dingen doen. Zondag 9 augustus beginnen we daar om 12 uur. En de laatste artiesten zullen na 6 uur nog optreden. Tot iets voor 6:30. En dat betekent dat daarmee de Radio NL Top 30 komt te vervallen. Ja, maar ja, je hoeft niks te missen van alle artiesten, want alles wordt live uitgezonden op de radio. Je kan ook meekijken dan via radio NL.tv. Maar het leuke zou zijn dat je gewoon volgende week gewoon bij ons op het evenementterrein komt in Rode om het feestje van nabij mee te mogen maken. Nou, wat ik al zei, dit is ook het muzikale feestje op de zondagmiddag. De komende 2 uren de grootste hits achter elkaar. We gaan ze alle 30 voor je draaien. En we gaan beginnen met nummer 30. Was vorige week nog de nummer 27, maar staan inmiddels wel 14 weken in de lijst. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij gaan beginnen aan de lijst en doen dat deze week op nummer 30 met Zij Hoort Bij Mij.

0: lekker tropisch en ritmisch dansen houdt, dan is dit liedje op je lijf geschreven. En wij genieten er ook in volle teugen van. Het is de eerste nieuwkomer van de drie die we mogen verwelkomen. Op 29 was dit Gerrit Snijder en Cubaanse Café. Ja, daar kan er een standje airco hier in de studio, hoor. Want hier krijg je het warm van. Zowel van het dansen, maar ook van het sfeertje van de muziek. Het is echt tip-top gedaan. Gerrit Snijder, de eerste nieuwkomer deze week in de lijst van 30. Ga snel door naar de nummer 28. Zak twee plaatsjes in zijn zevende week Radio NL Top 30. We gaan Italiaanse sferen beleven met Italiani. Dit is Jeffrey Leunenberg.
1: Si bella donna.

0: Ciao. Ciao, doei, adios. Dat is de titel van de plaat van Guido van de Graaf. En daarmee staat hij inmiddels al 8 weken in de lijst. Gaan we even kijken naar die andere cijfers. Daar staat een 18 en een nummer 26, maar in andere volgorde. Hij is deze week de nummer 26, was vorige week de nummer 18. En zoals gezegd staat hij 8 weken in de lijst. Guido van de Graaf en ciao, adios. En doei, zit er ook tussen. Ja, yeah, doei. Wij gaan snel door met de volgende. En dat is een plaat die winst boekte. Dat is leuk voor de mannen, want vorige week waren ze de nieuwkomer op 29. En in de tweede week top 30 stijgen ze 4 plaatsjes door. De mannen van Lickabab. En dit is de hit Circus Tent.
1: 1, 2, 3, hey!

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Heb je trek?

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder-13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zijn

0: Schult Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Het is zomers warm en de zon schijnt volop. Vanavond blijft het op een paar flarden hoge bewolking na op de meeste plekken zonnig. Verder blijft het nog lang warm, zeker in het zuiden. Morgen zien we een afwisseling van wolken en zon. Wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden.
1: Radio NL Top 30.
3: Nummer 22.

0: deze week in de Radio NL Top 30 is voor Marco de Hollander en In die Zomernacht.
1: Radio NL Top 30. Overzicht.
0: We hebben de eerste 10 gehad en die gaan we nu samenvatten in een overzicht. Op nummer 30 draaiden we Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij. En daarmee staan ze 14 weken in de lijst. En in die 14e week zakken ze 3 plaatsjes van 27 naar nummer 30. 3 nieuwkomers te verwelkomen en de allereerste deden we welkom heten op nummer 29. Gerrit Snijder en Cubaanse Café. Italiani van Jeffrey Leunenberg staat 7 weken genoteerd, was vorige week de nummer 26. En is 2 plaatsjes gezakt en daarmee op nummer 28 terechtgekomen. 15 weken voor Pascal Redeker. De badkamerkraan zakt in die 15e week van 23 naar nummer 27. En Guido van der Graaf met Ciao, Doei, Adios was vorige week de nummer 18. En hij is deze week nummer 26 in zijn 8e week top 30. In de 2e week dat de mannen in de lijst staan, boeken ze winst. Ze stijgen door van 29 naar 25. En dan heb ik het over de mannen van Likkepep en Circus Tent. 13e week top 30. Samuel Welten en Lil Kleine, Maak me nou niet gek, zakt in die 13e week van 16 naar nummer 24. De 2e en daarmee 1 na hoogste nieuwkomer in de lijst, Amar, Stem in je hart. En hem heten we welkom op 23. 1 plekje hoger op 22 komen we Nelis Leeman tegen met Ze mogen alles van me krijgen. Het is zijn 7e week in de lijst en in die 7e week zakt hij van 14 naar nummertje 22. De nummer 21 is blijven staan in zijn 4e week top 30. Marco de Hollander en In die Zomernacht. Brengt ons bij het vervolg van de lijst en de nummer 20 staat te popelen om gedraaid te worden. Laten we dat dan ook meteen gaan doen. Het is een erg goed en erg mooi liedje en kort geleden ook Hollandse nieuwe geweest. Dus daarmee gaat ze de geschiedenisboek in. Ze heeft de notering in de top 30 te pakken voor de 9e week inmiddels. Ik heb het over Sieneke. Ze zakt van 13 naar nummer 20 met Ik doe wat ik wil.
2: De Indische

Hart van Jeroen van Zijl staat 9 weken in de lijst. Was vorige week de nummer 11 en deze week op 19 terechtgekomen. Brengt ons nu bij de nummer 18. Vorige week nieuw binnen op 25. Het is

In de Radio NL Top 30 mochten we begroeten op de nummer 17 die je zojuist hoorde. En dat zijn de mannen van Helemaal Hollands, Carlo en Leo met hun allernieuwste Titanic. En daarmee waren zij kort geleden de Hollandse Nieuwe. We gaan op weg naar het nieuws van 5 uur om straks de finale met je te mogen delen. En dat zijn nummers 15 tot en met nummer 1. Dat allemaal straks in het finale uurtje. Maar we hebben er uiteraard nog één voor je voordat we naar het nieuws gaan. En dat is de plaat van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. En daarmee staat hij 3 weken in de lijst. En stijgt hij in die derde week door van 20 naar nummer 16.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1+1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos. Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De zomer.
7: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
11: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
10: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
11: 5 uur.
9: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Griekenland is een reddingsoperatie aan de gang na de crash van 2 blushelikopters. Die botsten op elkaar ten westen van Athene. Griekse media melden dat in elk geval 1 inzittende het ongeluk zou hebben overleefd. De helikopters waren bezig met het blussen van 1 van de grote bosbranden die in Griekenland woeden. Nu de waterstand in de rivier de Donau extreem laag is door de droogte, kunnen 2 waterkrachtcentrales in Servië niet op volle kracht meer draaien. Ze leveren nog maar 20-30% van hun normale capaciteit. In Hongarije ligt de kerncentrale stil omdat die geen koelwater meer uit de Donau kon halen. Ajax heeft als bedankje een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Volendam. Ajax mocht in mei het Volendamstadion lenen tijdens de play-offs voor Europees voetbal. De eigen Johan Cruijff Arena was namelijk bezet door Harry Styles die daar optrad. Ajax won het oefenpotje tegen Volendam met 3-1. En wielrenner Wout van Aert is winnaar geworden van de Ronde van Denemarken. De Belg won 3 van de 5 etappes. De zege in de slotrit was voor de Deen Rasmus Højbjerg Pedersen. Van Aert moest dit jaar de Tour de France laten schieten door een elleboogblessure die niet op tijd over was. Het weer van Weer Online. Veel zon en warm. Ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Come on,

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
7: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
8: Radio NL.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klaus bij 45.3. De A13 Rotterdam-Den Haag, controle bij Delft bij 11.2. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Eersel bij 6.3.
8: Dit is de muziek van...

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Van harte welkom terug, zullen we dan toch maar zeggen. Want het is het finale uurtje van de Radio NL Top 30. De laatste 15 op weg naar de nummer 1.
1: Radio NL Top 30.
0: Ja, het is het laatste uurtje zo aftellen van 5 tot aan 6 uur met de laatste 15. En die ga je ook alle 15 voorbij horen komen. Maar natuurlijk ook even een terugblik op de lijst van vorige week. En dan komen we uit bij de top 3. En op 3 draaiden we toen Robert van Hemert met Zandloopster. De nummer 2 die was voor Justin de Wild en Cheerio. En de laatste, dat is dan de hoogst genoteerde. Vorige week de nummer 1. En wie weet is hij dat deze week wel weer. Maar hij is vorige week in ieder geval de boek ingegaan als de nummer 1. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Dat is de top 3 van vorige week. Wat is er veranderd? Je hoort het allemaal iets voor 6 uur. Want we gaan aftellen in dit laatste deel van de Radio NL Top 30. En mocht je het eerste deel gemist hebben, we hebben het al gezegd. Volgende week zondag, dan is het 9 augustus. En op die middag is er geen Radio NL Top 30. En daar hebben we een hele goede reden voor. Want we staan volgende week zondag vanaf 12 uur live op het evenemententerrein in Rode. Om daar de zomertour met je te mogen vieren. En het leuke daarvan is, we hebben ook flink wat artiesten die in de top 30 staan van deze week. Die komen daar volgende week live optreden. Dus ja, het wordt een soort van live top 30. Maar de artiesten doen wel meerdere liedjes, uiteraard. Dat klopt inderdaad. Nou, dat alles volgende week zondag vanaf 12 uur live te volgen op de radio. Ook live te volgen via radionl.tv. En mocht je naar het evenemententerrein in Rode toekomen, dan gaan we je natuurlijk uiteraard welkom heten. Want het gaat een waanzinnig spektakel worden. Dat spektakel heeft nu een voorprogramma. En dat heet de Radio NL Top 30, deel 2. We gaan beginnen op nummer 15 en doen dat met Stef Eckel. De klok tikt maar door. En Stef is er volgende week bij in Rode.
1: Radio NL Top 30.
2: Nummer 15.

voor Senna en Sven Versteeg. Met Vuurwerk stijgen ze door van 22 naar nummer 14 in de Radio NL Top 30. Wij gaan snel door met aftellen. Gisteren hadden we tijd over en nu lijkt het erop dat we tijd tekort komen. Dus het tempo een beetje opvoeren. Het hoort er allemaal bij. Dit is nummer 13, doorgestegen vanaf 15 in zijn derde week. Is dit Robert Pater. Blijf toch bij mij.

0: Ik zei het net al, er zijn heel veel artiesten die deze week in de Radio NL Top 30 genoteerd staan, die volgende week ook het podium gaan betreden tijdens de zomertour in Rode. Volgende week zondag 9 augustus, exact over de week vandaag. En deze man is daar het voorbeeld van. Ook Raymond Hermans gaan we begroeten in Rode op het evenemententerrein. En dit was het allernieuwste in de boeken. Daarmee staat hij 8 weken genoteerd en in die 8e week boekt hij winst. Hij stijgt door van 12 naar nummer 11.
1: Radio NL Top 30.
0: We hebben de tweede overzicht voor je, de nummers 20 tot en met nummer 11. Op 20 draaiden we Sieneke, Ik doe wat ik wil. En daarmee staat Sieneke 9 weken in de lijst. Ook 9 weken voor Jeroen Verzelst. De Griekse Nacht zakt in de 9e week van 11 naar nummer 19. Doorgestegen van 25 naar nummer 18. En dat alles in week nummer 2. Monique Smit en Niet naar huis. 3 nieuwkomers, waarvan de hoogste werd begroet op 17. De mannen van Helemaal Holland en Titanic. Yves Berendsen, Misschien is het tijd. Vorige week op 20 en in de 3e week 4 plaatsjes doorgestegen. En daarmee op 16 terechtgekomen. De nummer 15 boekt ook 4 plaatsjes winst in zijn 4e week. Stef Hekkel en De Klok Tikt Door. Vuurwerk van Senna en Sven Versteeg. 3 weken in de lijst. Vorige week op 22 en deze week op nummer 14. En de nummer 15 van vorige week is op 13 terechtgekomen. En dat alles is zijn 3e week. Robert Pater en Blijf Toch Bij Mij. Pakt Mij, dat is de titel van de nieuwe single van Rousseau en Mart Hoogkamer. Het is de 4e week dat de mannen in de lijst staan. En ze stijgen door van 17 naar nummer 12. En dan als laatste in de tweede overzicht van de nummer 12 van vorige week is deze week de nummer 11 geworden. En dat alles in zijn 8e week Radio NL Top 30. Raymond Hermans en In de Boeken. Wij gaan snel door, want de laatste 10 staan voor je klaar. En die gaan we alle 10 voor je draaien. Met op 10, ja, een vrolijke single. Een drankje erbij. En dat past wel bij deze temperaturen. Ik drink rosé. Hier is Wesley Bronkhorst.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Heb je trek?

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
3: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Dit is Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: Het is zomers warm en de zon schijnt volop. Vanavond blijft het op een paar flarden hoge bewolking na op de meeste plekken zonnig. Verder blijft het nog lang warm, zeker in het zuiden. Morgen zien we een afwisseling van wolken en zon. Wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden.
6: Radio NL Top 30. Nummer 7. Er hangt

voor velen dat sommige tekststukjes waarvan je denkt van ja, dat hebben we ook wel meegemaakt. Ik heb dat kort geleden ook wel eens aangehaald hier in de top 30. Dat je een avondje op stap bent geweest en dat je dan toch de volgende ochtend je vrienden even moet vragen. Hoe zat dit ook alweer? Hoe zat dat ook alweer? En dan vallen die puzzelstukjes weer bij elkaar en dan heb je een aardig beeld wat er die avond daarvoor is gebeurd. Dat. Het zit er allemaal in. Tino Martin, Jong en Dom. En daarmee staat hij 10 weken in de lijst. Was hij vorige week de nummer 4. En is hij 2 plaatsjes gezakt en daarmee de nieuwe nummer 6 geworden. We gaan de laatste 5 voor je draaien. Op nummer 5 zometeen doorgestegen van 8 in zijn 5e week is een ex-Hollandse nieuwe. Een zomerse ex-Hollandse nieuwe voor Jeffrey Heesen. En deze ken je. Zet je radio harder voor Loco!

Deze maand dan zullen we op onze pagina weer een stemlijst plaatsen met daarin de zomerhits kandidaten voor 2026. Daar mag op gestemd worden, daar rolt een lijstje uit en de top 10 die zullen we dan gaan draaien tegen het einde van augustus. En de nummer 1 uit die lijst mag zich officieel Radio NL Zomerhit 2026 noemen. Maar als je zo een beetje zit te kijken naar deze lijst en met name dan de laatste 5 uit de lijst, Jeffrey Heesen is loco met zomers. Ferry de Lid, die je zojuist hoorde samen met Jacques, met Baak in Monaco, is absoluut helemaal zomers. Dat zijn kanshebbers voor die platen. Maar natuurlijk ook Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Justin de Wild met Cheerio. Zandloopster is erg zomers. Zo hebben we er heel veel. Marco de Hollander met In die Zomernacht. Ciao, doei, adios. Het zijn er zo ontzettend veel. Ze komen allemaal in de stemlijst en binnenkort gaan we die lijst openen om daarop te stemmen. En dan bepalen jullie wat de grootste zomerhits van dit jaar gaan worden. Wie de grootste hits van dit moment zijn, dat heeft de lijst bepaald. Naar aanleiding van streams en airplay en al die cijfertjes keurig netjes verwerkt. En dat heeft geresulteerd in de top 30 van week 31... met de laatste 3 die nu voor je klaarstaan. Met op 3, Robert van Hemert, blijven staan met Zandloopster.

0: van een hit voor Justin De Wild en Cheerio. En inmiddels staat hij 20 weken in de lijst genoteerd. En met 20 weken is hij veruit de langst genoteerde. En daar gaan zeker nog wel een aantal weken bij komen. Want deze plaat die is en blijft waanzinnig populair. Justin De Wild en Cheerio.
1: Radio NL Top 30.
0: We hebben het laatste overzicht voor je op deze zondagmiddag. En dat betekent dat we hem bijna af gaan sluiten. Want dan blijft er nog één liedje over. En dat is de hoogstgenoteerde. En die ga je zo meteen horen op nummer 1. Eerst het overzicht. Op nummer 10 draaiden wij Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé. En daar

Tour de France en Hey Francie. En daarmee boeken ze in de vijfde week 1 plaatsje winst. Ook 1 plaatsje winst, maar dan in de zesde week voor Mike Versteeg. Hartslag van je heupen stijgt door van 9 naar nummer 8. Op 7 blijven staan Cody Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore. En daarmee staat ze 6 weken genoteerd. Tiende week tot 30 voor Tino Martin. Jongendom zakt in die tiende week van 4 naar nummer 6. Dan een plaat die winst boekt. En dat is flinke winst in deze lijst. Als we kijken naar de laatste 10. Want dan boekt hij 3 plaatsjes winst. En dat alles is zijn vijfde week. Doorgestegen van 8 naar nummer 5. Ik heb het over Jeffrey Heesen. Loco! De nummer 5 van vorige week is de nieuwe nummer 4 geworden. Ferry de Lids met samen met Jacques en Baco in Monaco. En dan komen we bij de laatste 3. Op 3 blijven staan Robert van Heemert met Zandloopster. De nummer 2 ongewijzigd blijven staan in de 20ste week. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. 20ste week voor Justin de Wild en Cheerio. En de nummer 1 die telt inmiddels 8 weken in de lijst en is blijven staan. En over zomerrit gesproken, ook deze kan aan het rijtje toegevoegd worden. Want we gaan genieten van Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. De nummer 1 uit de Radio NL Top 30 van week 31. Je mag hem nalezen via radionltop30.nl. Zoals er eerder gezegd, meerdere keren deze uitzending. Volgende week zondag geen Radio NL Top 30. En dat heeft alles te maken met de live-uitzending van de Radio NL Zomertour. Volgende week zondag live vanuit Rode vanaf 12 uur al daar op het evenemententerrein. En de man die daar ook bij is, is de nummer 1 uit de top 30. Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomernachten.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
3: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
2: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Hey! De Bijbelse Kermis van 7 tot en met 11 augustus. Met op het Wapenplein spetterende optredens van onder meer Django Wagner, Jeffrey Hazen, Justin de Wild, Jacques Herp, Rutger van Barneveld en Henk Wijngaard. 5 dagen feest voor jong en oud. Reserveer je kaart op hetwapenvanbemmel.nl. Kermis, vier je op het Wapenplein bij het Wapen van Bemmel.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels wie fluiten, we gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De zon.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
12: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
11: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
12: 6 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na het ongeluk met 2 blushelikopters bij Athene zou de bemanning van 1 van de toestellen zijn gered. Dat meldt een Griekse krant. Over het lot van de mensen in de andere helikopter is nog niks bekend. Bij het bestrijden van een grote bosbrand vlogen de helikopters tegen elkaar en stortten neer. In Arnhem is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij bij het Gelderdoom op een pijlwagen knalde. Getuigen zeggen tegen de regionale nieuwssite dat de motor op dat moment heel hard reed. De 22-jarige bestuurder ligt in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er is misgegaan en heeft de weg afgesloten. Een kapotte bovenleiding zorgt voor forse hinder voor mensen die onderweg zijn tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. Tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal rijden veel minder treinen. NS meldt op de site dat de problemen zeker tot 10 uur vanavond duren. En het WK is nog maar net voorbij, maar in ons land staat het nieuwe voetbalseizoen alweer op het punt van beginnen. In Eindhoven wordt nu afgetrapt voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Landskampioen PSV neemt het op tegen bekerwinnaar AZ. PSV won de prijs vorig jaar na een 2-1 winst op Go Ahead Eagles. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
15: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar €0,86. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekker van Albert Heijn.
18: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
19: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetterecycling.nl.
20: Radio NL.
21: Verkeersinformatie.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Bokstel bij 134.3. En ook controle op de A6 vanuit Joure naar Emmeloord bij Oosterzee bij hectometerpaal 299.4.
23: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL, elke keer.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: handjes.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Dit is Radio NL. Altijd aan.
9: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
10: Radio NL.
8: Weerbericht.
11: Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht komen er vanuit het zuiden wolkenvelden ons land binnen. Blijft wel droog en het koelt af naar 15 graden in het noorden en 17 tot lokaal 20 graden op andere plekken. Morgen zien we een mix van wolken en zon en wordt het heet 30 tot lokaal 35 graden.
10: Radio NL. Radio NL.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
6: Evenemententerrein in Roden.
7: De Zomertour.
6: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
10: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
9: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
10: 7 uur.
8: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de crash van 2 blushelikopters in Griekenland zijn 2 doden gevallen. De slachtoffers zaten in 1 van de toestellen. De bemanning van het andere toestel heeft het ongeluk overleefd. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een grote bosbrand ten westen van Athene toen ze op elkaar botsten. De landelijke VVD is in verlegenheid gebracht door een wijkraadslid van de VVD in Rotterdam. De Volkskrant meldt dat hij gisteren in Utrecht bij een demonstratie was van extreem rechts en daar op zijn social media positief over berichtte. Ook heeft de Rotterdamse VVD'er een petitie getekend die aanmoedigt om mensen die hier niet zijn geboren uit te zetten. In Amsterdam wordt 1 van de mannen vrijgelaten die het Nationaal Monument op de Dam hebben beklad. Hij blijft nog wel verdachte. De andere man blijft voorlopig in de cel. Op het monument werden vanochtend vroeg allerlei teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom de mannen dat deden is niet bekend. En ze doet het weer. Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Vrouwen Tour de France gewonnen. De rit in Zwitserland eindigde in een massasprint en daarin was Wiebes veel sterker dan de anderen. Wiebes reed als eerste over de finish in Genève. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we van weer?
18: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
21: En door
22: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
23: Radio NL.
24: Verkeersinformatie.
25: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Bokstel bij 134.3. En ook controle op de A6 vanuit Joure naar Emmeloord bij Oosterzee bij hectometerpaal 299.4.
26: Dit is de muziek.

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
14: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
13: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
14: 8 uur.
12: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Slecht nieuws voor treinreizigers. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden er tot morgenochtend minder treinen. Al uren rijden op die stukken geen intercities door een kapotte bovenleiding. Het repareren duurt volgens de NS langer dan gedacht, nog tot en met de ochtendspits. De VVD is niet blij met een actie van een lokale VVD'er, een wijkraadslid uit Rotterdam. Dat was op zijn social media positief over een protest van extreem rechts waar hij bij was, meldt de Volkskrant. Ook heeft hij een petitie getekend die aanmoedigt om mensen uit te zetten die hier niet zijn geboren. De VVD wil een gesprek met hem. De twee doden die zijn gevallen bij de crash van twee plushelikopters bij Athene zijn een Griek en een Deen. Ze zaten in een van de toestellen die op elkaar botsten en neerstortten. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een Griekse bosbrand. De bemanning van het andere toestel is levend teruggevonden. En een vrouw uit het Groningse Scheemda is zich kapotgeschrokken toen ze een wurgslang in de tuin vond. De slang bleek ontsnapt bij een achterbuurvrouw. Die vroeg haar of ze de slang nog een dagje bij zich kon houden omdat ze niet thuis was. Maar dat heeft ze volgens RTV Noord niet gedaan. De slang is opgehaald door de politie. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
18: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Radio NL.
21: Verkeersinformatie.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Bokstel bij 134.3. En ook controle op de A6 vanuit Joure naar Emmeloord bij Oosterzee bij hectometerpaal 299.4.
23: Dit is de muziek van Radio NL.
24: Elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk, het hoeft niet zo vlug.
23: Radio NL.

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu

0: net zo makkelijk retour.
1: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
2: Dus ik mis je als je hier niet bent.
1: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De
14: vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
18: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
17: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
18: 9 uur.
16: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen is voor bekerwinnaar AZ, de Johan Cruijffschaal. In Eindhoven werd landskampioen PSV te kijk gezet. AZ won met 4-0. Door een snelle rode kaart van Joey Veerman speelde PSV bijna de hele wedstrijd met een man minder. Vooral in de tweede helft konden ze het niet meer bijbenen. Een van de twee mannen die vanochtend vroeg in Amsterdam het Nationaal Monument hebben beklad, blijft voorlopig vastzitten. De ander komt vanavond vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument op de Dam werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is nog niet bekend. De politie betrapte de man op heterdaad. De Italiaanse marine is met een helikopter aan boord gegaan van een verdachte olietanker in de Middellandse Zee. De tanker was van West-Afrika onderweg naar Istanbul in Turkije en voer onder de vlag van Kameroen. Volgens Italië gaat het om een tanker van de Russen die zo de sancties proberen te omzeilen. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad zijn gewaarschuwd. Er rijden minder treinen en de problemen duren nog tot en met de spits van morgenochtend. Dat heeft te maken met een kapotte bovenleiding. Daardoor rijden er geen intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

mee. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon nu niet schelen.

plotseling Nelis. Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
15: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
14: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
15: 10 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het is na uren nog altijd een raadsel waardoor op een zeilboot bij Urk een explosie kon ontstaan. De boot op het IJsselmeer vloog na de ontploffing in brand en is gezonken. De twee opvarenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. In Oekraïne heeft iemand geschoten op medewerkers van een centrum waar militairen worden gewerfd. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De schietpartij was in de zuidelijke stad Odessa. De dader is gevlucht en de Oekraïnse politie heeft een klopjacht geopend. In Alphen aan den Rijn zijn vandalen losgegaan in het kabouterbos. Daar zijn tientallen kabouters en huisjes kapotgeslagen, dat Hart van Nederland. De kabouterslachting werd ontdekt toen kleine kinderen huilend terugkwamen uit het bos. De beheerder en haar team willen zoveel mogelijk kapotte kabouters weer opknappen. En PSV is in de Johan Cruijffschaal thuis met 0-4 vernederd door AZ. Maar trainer Peter Bos wil vooral de positieve kanten benadrukken. PSV speelde na een rode kaart bijna de hele wedstrijd met een man minder. Dus was dit volgens Bos een goede conditietest. Ook is hij tevreden over hoe zijn spelers elkaar op het veld hebben geholpen. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar tussen de 15 en 20 graden. Morgen een mix van zon en wolken en op veel plekken wordt het tropisch heet, 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
20: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Dit is de muziek van Radio.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand.

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De zon.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
16: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
15: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
16: 11 uur.
14: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. De politie is op zoek naar mensen die gisteren flyers hebben uitgedeeld bij de botenparade met het logo van de gemeente Amsterdam. Meldt de Parool. In de tekst staat dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en er worden ook namen genoemd. Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. De minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en leugens op social media. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Even opletten met je vuilnis, want je moet het de komende dagen extra vroeg op straat zetten in sommige plaatsen in Nederland. De ophalers gaan namelijk eerder op pad, zodat ze klaar zijn op het heetste moment van de dag. Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden in gemeenten in Groningen en Brabant. En de trainer van AZ is zwaar in zijn nopjes met de eerste prijs van het nieuwe seizoen, de Johan Cruijffschaal. Het is een prijs die echt telt, zei hij over de ruime overwinning op PSV. PSV had bar weinig in te brengen in de wedstrijd toen het tegen een rode kaart aanliep. AZ won met maar liefst 4-0. Het weer nu van Weer Online. Het blijft aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden. En morgen wordt een hete dag. Dan gaan we richting de 35 graden. Aan het eind van de dag in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
12: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
11: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
12: 12 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenacht, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Bij de botenparade in Amsterdam zijn flyers uitgedeeld en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn, meldt het Parool. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. Een lokale politicus vindt dat er daarom aangifte moet worden gedaan. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. In Gaza worden steeds meer doden geteld door aanvallen van het Israëlische leger vandaag. Zeker 18 mensen zijn om het leven gekomen, melden de Palestijnen. De aanvallen zouden een streep zijn door de vredesplannen van Amerika. Daarin levert Hamas de wapens in en trekt Israël zich terug. En bij Hoek van Holland is vanavond een grote zoekactie geweest naar een vermiste zwemmer, melden regionale media. Er werd ook een helikopter de lucht ingestuurd, maar na 1,5 uur was de man nog steeds niet gevonden en stopte het zoeken. Hij werd later, in goede gezondheid, alsnog gevonden op een parkeerplaats. Het weer nu van Weer Online. Het is aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden, maar op sommige plekken warmer. En morgen wordt een hete dag, dan gaan we richting de 35 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Dit is de muziek van...

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 1 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Een van de bekladders van het monument op de Dam zit een nachtje in de cel. En de andere is vrijgelaten, maar moet later misschien wel naar de rechter. Op het monument werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend, waarom is niet bekend. De politie betrapte de mannen op heterdaad. In Rusland is een kind om het leven gekomen toen het werd geraakt door een drone van Oekraïne. Twee andere kinderen raakten gewond. Ze waren buiten aan het spelen toen het gebeurde. Komt niet vaak voor dat de Oekraïne burgers raakt. Het kan zijn dat de drone uit koers was geraakt. In het zuiden van Duitsland is er iemand van een van de hoogste bergen van het land gevallen. De man van bijna 70 werd al een paar dagen vermist. En vandaag werd zijn lichaam gevonden door twee andere bergbeklimmers. Hij had een smak gemaakt van zeker 50 meter. Waar die vandaan kwam is niet bekend. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad opgelet. Er rijden morgenochtend in de spits minder of geen treinen door een kapotte bovenleiding. De treinen die uitvallen zijn intercities tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Problemen begonnen aan het eind van de middag. Het weer nu van Weer Online. Het koelt de komende uren langzaam af naar 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Dit is de muziek van Radio.

liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten ons

toont de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat

0: Altijd de eerste. Met nieuwe Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.

0: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het Israëlische leger heeft een bloedbad aangericht in de Gazastrook. Bij meerdere luchtaanvallen kwamen vandaag zeker 18 mensen om het leven. Volgens de Palestijnen zijn er in weken niet zoveel doden gevallen op één dag. En het zet ook de vredesplannen van Amerika zwaar onder druk. In een woning in Apeldoorn is een explosie en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd op de vlucht slaan voor de vlammen en is er met een hoogwerker uitgehaald. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing. Energiebedrijven staan te popelen om het overvolle stroomnet uit te breiden, maar moeten meestal een lange adem hebben door allerlei bezwaren, schrijft Trouw. Het gekibbel gaat over plekken waar nieuwe hoogspanningsmasten moeten komen. De buurt zit daar vaak niet op te wachten en tekent dan bezwaar aan. En Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Een minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en onzinverhalen. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Het weer nu van Weer Online. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden, 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is de muziek van Radio.